0: Café Drakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terechtkwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische

150 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Île-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drecht-tunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en

Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij, waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Gedrakken zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas, tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terechtkwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade, en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee, die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen.

0: Drakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Bij een Russische raketaanval op een wooncomplex in Kiev zijn vannacht zeker 4 doden en 18 gewonden gevallen. Ook 2 andere burgerdoelen, zoals garages en een warenhuis, werden geraakt. In sommige buurten van de Oekraïnse hoofdstad viel de stroom uit. Een paar uur voor de aanvallen had president Zelensky via de sociale media voor nieuwe, zware Russische aanvallen gewaarschuwd. Een supertyfoon met windsnelheden van 290 km per uur heeft op de Amerikaanse Marianeneilanden in de Stille Oceaan grote schade aangericht. Het eiland Rota zal door de hevige wind, overstromingen en golven van bijna 11 meter hoog nog wekenlang onbewoonbaar zijn, zo melden de autoriteiten. Er zijn geen meldingen van gewonden op deze Amerikaanse eilandengroep bij de Filipijnen. Afgelopen nacht is een 38-jarige man uit Amsterdam gewond geraakt bij een steekpartij in de Maria Austriastraat op het Haveneiland in de wijk Eiburg. Volgens de politie ontstond het steekincident na een ruzie. Het parool meldt dat er bij die ruzie tussen de 15 en 20 personen betrokken waren. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is gevlucht. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van de steekpartij in de hoofdstad. Bij een inbraak in het Lalique Museum in het oosten van Frankrijk zijn gisterochtend zo'n 20 kostbare juwelen gestolen. De buit zou volgens Franse media miljoenen euro's waard zijn. De inbrekers sloegen in alle vroegte

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Er komen al over 2 weken strengere regels voor het afschieten van probleemwolven. Wolven die mensen aanvallen, agressief zijn of gedurende korte tijd meerdere keren paarden of vee aanvallen, mogen worden afgeschoten. Gemeenten en provincies kunnen daarvoor vergunning verlenen. De wolven mogen ook met een paintballgeweer of met licht en geluid worden afgeschrikt. Dit schrijft staatssecretaris Erkens van Landbouw en Natuur aan de Tweede Kamer. Bij het WK voetbal heeft Engeland vannacht Mexico uitgeschakeld door met 3-2 te winnen. Brazilië werd verrassend uitgeschakeld door Noorwegen dat met 2-1 won. Beide landen ontmoeten elkaar nu in de kwartfinale. Intussen heeft de FIFA de schorsing van de Amerikaanse uitblinker Bellingham omgezet naar een voorlopige straf, zodat deze in de wedstrijd tegen België kan spelen. Het is een ongebruikelijke beslissing die na een telefoontje van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino genomen zou zijn. Bij een Russische raketaanval op een wooncomplex in Kiev zijn vannacht zeker 4 doden en 18 gewonden gevallen. Ook 2 andere burgerdoelen, zoals garages en een warenhuis, werden geraakt. In sommige buurten van de Oekraïnse hoofdstad viel de stroom uit. Een paar uur voor de aanvallen had president Zelensky via de sociale media voor nieuwe, zware Russische aanvallen gewaarschuwd. Een supertyfoon met windsnelheden van 290 km per uur heeft op de Amerikaanse Marianeneilanden in de Stille Oceaan grote schade aangericht. Het eiland Rota zal door de hevige wind, overstromingen en golven van bijna 11 meter hoog nog wekenlang onbewoonbaar zijn, zo melden de autoriteiten. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een bulkeneet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
2: Kom binnen.
3: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl. Zo.

Een hele goede morgen. Kim staat op inderdaad. Van 7 tot 8 ben ik bij je met lekkere muziek op de vroege morgen. We beginnen met Coldplay en Beyoncé. En Home for the Weekend. En dat op maandag een nieuwe werkweek begint hier ook op RTV Parkstad.

I'm for the weekend en dat op maandag. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ben je ook zo blij dat het lekker af en koelen is? Oh, heerlijk jongens, wat is het toch fijn. Goedemorgen.

Liedje uit 1992, zei Tashman Archer en haar hit was Sleeping Satellite. En daarvoor hoorde je Martin Garrix en Jax en Told You So. Lekker verder met heerlijke muziek op de vroege morgen hier op RTV Park staat Bruno Mars. Ja, er gaat nog heel veel komen van dat nieuwe album van Bruno. En het concert, hè? Ja, het zit eraan te komen. Dit is Risk It.

of Leon met een beetje op de vroege morgen en Use Somebody. We blijven even in de Zeros waar de Kings of Leon ook hun hit in hadden. Deze ook, Gavin DeGraw en I Don't Wanna Be.

Hij had een stuk of 10, 12 hits in Nederland, zou je zo niet zeggen. Want je hoort ze allemaal niet meer zo heel erg vaak. Maar hij was wel succesvol, onze Gavin DeGraw. Zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het half acht nieuws. En dan na 20 minuten hits op een rij. Met onder andere Bob Sinclair, Alec Warren en ook Omara komt voorbij. Maar eerst even deze. Het is er warm genoeg voor, hoe dan ook. Je mag alles uittrekken als je je hoed maar oplaat. Leave Your Hat On van Joe Cocker.

Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
7: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
8: RTV Parkstad.
9: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Er komen al over 2 weken strengere regels voor het afschieten van probleemwolven. Wolven die mensen aanvallen, agressief zijn of gedurende korte tijd meerdere keren paarden of vee aanvallen, mogen worden afgeschoten. Bij het WK voetbal heeft Engeland vannacht Mexico uitgeschakeld door met 3-2 te winnen. Brazilië werd verrassend uitgeschakeld door Noorwegen dat met 2-1 won. Bij een Russische raketaanval op een wooncomplex in Kiev zijn vannacht zeker 4 doden en 18 gewonden gevallen. Een supertyfoon met windsnelheden van 290 km per uur heeft op de Amerikaanse Marianeneilanden in de Stille Oceaan grote schade aangericht. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Goedemorgen.

John Mayer en Perfectly Lonely maakten een einde aan 20 minuten hits op een rij. Je hoorde ook nog Bob Sinclair met World Hold On, Alex Warren met Fever Dream en En Vogue met Don't Let Go Love. Dit is heel fijn, heel oud, maar het gaat nooit vervelen. Fleetwood Mac en Don't Stop. En Merel, de zangeres Blackbird, gaat op tour samen met Radio 2 DJ Emily de Wild ter ere van het 50-jarige bestaan van het album Rumors. En die tour gaat door heel Nederland.

zoals ik al zei, gaat nooit vervelen. De hits van Fleetwood Mac, ze blijven voor altijd. Don't Stop hoorde je. En daarmee is er een eind gekomen aan deze Kim staat op van maandag 6 juli. Ik ben er morgen weer met een nieuwe Kim staat op. Om 7 uur trappen we samen de ochtend weer af hier op RTD Parkstad. Maak er een hele fijne dag van. Hou je radio aan. Dit is Bellini.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: TV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
2: Bij Taxi

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Er zijn in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 20% minder nieuwbouwwoningen verkocht. De daling kan volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek worden verklaard door minder afgegeven bouwvergunningen. Bestaande koopwoningen zijn wel vaker verkocht. Daar was een stijging van 9% te zien. De verkoopprijzen voor bestaande en nieuwbouwwoningen stegen in het eerste kwartaal met zo'n 5%. Het Verenigd Koninkrijk scherpt de regels voor politieke donaties aan om buitenlandse beïnvloeding van de verkiezingen tegen te gaan. Politici moeten giften voortaan eerder melden en ook aantonen waar het geld vandaan komt. Er komen strengere regels voor grote donaties van bedrijven en mensen die niet in het land wonen. De Britse regering heeft signalen van inmenging in de verkiezingen door onder meer Rusland, China en Iran. Er komen al over 2 weken strengere regels voor het afschieten van probleemwolven. Wolven die mensen aanvallen, agressief zijn of gedurende korte tijd meerdere keren paarden of vee aanvallen, mogen worden afgeschoten. Gemeenten en provincies kunnen daarvoor vergunning verlenen. De wolven mogen ook met een paintballgeweer of met licht en geluid worden afgeschrikt. Dit schrijft staatssecretaris Erkens van Landbouw en Natuur aan de Tweede Kamer. Bij het WK voetbal heeft Engeland vannacht Mexico uitgeschakeld door met 3-2 te winnen. Brazilië werd verrassend uitgeschakeld door Noorwegen dat met 2-1 won. Beide landen ontmoeten elkaar nu in de kwartfinale. Intussen heeft de FIFA de schorsing van de Amerikaanse uitblinker Bellingham omgezet naar een voorlopige straf, zodat deze in de wedstrijd tegen België kan spelen. Het is een ongebruikelijke beslissing die na een telefoontje van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino genomen zou zijn. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Ja.

0: kruimeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
1: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom. Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Dat is eigenlijk een beetje verbazingwekkend dat de Franse voetbalfans hier nog geen Franse vers van Mbappé hebben gemaakt. En dan hoor je bij RTW Vaxab. Mbappé, een hele goede ochtend. Welkom bij Staying Alive in de ochtend.
1: Rini van Breugel.
0: Ja, ondergetekend twee uur lang op de radio. Om jou even twee uur lang voor te bereiden op de werkdag die voor je voeten ligt. En wat gaan we zoal doen in die twee uur? Nou, dus sowieso maandag. Dat wil dus zeggen dat we in het tweede uur de Maxi Single Mixing Maandag track hebben. Wat daarin zit, bepaal jij. Stuur mij een appje naar de radiostudio en dan gaat het helemaal goed komen. Je kunt dat doen via de site van rtvparkstad.nl. Daar zit een WhatsApp-knopje en dan kun je zomaar een berichtje sturen naar de studio. Dat komt hier binnen en dan gaan we er wat mee doen. Wat weten we nog niet? Waarschijnlijk wel een liedje uit jouw lijstje draaien. Maar gaat vast en zeker goed komen. Dus twee tracks gaan we herstel. Een lange versie gaan we zo meteen draaien van een track die jij tof vindt. Een remix of een maxi-single. Laat maar even wat weten wat je graag wilt. Verder heb ik ook nog Neo voor je klaarstaan. Coldplay met een heleboel andere mensen in collab. Michael Jackson. Ik heb de film eindelijk gezien dit weekend. Beetje bammer dat er een aantal dingen niet benoemd werden. Dat vind ik wel jammer. Armin van Buren hoor je ook nog trouwens. De 20 minuten hits op in rij gaan we doen. En de nieuwe Another heb ik voor je klaarstaan. Die heet Talk to You en die hoor je nu.

Pray hoorde je van Coldplay in een samenwerking met, daar, ik noem even wat namen, Little Sims hoorde je, Bird Up Boy, Iliana en Tim, en dat was in 2024, alle informatie zo'n beetje vermeld. Ja, ik zei het al, ik heb de Michael Jackson film, wat was het, eergisteren, zaterdag heb ik hem bekeken online. Ik vond hem een beetje tegenvallen. In zoverre, die jongen speelt fantastisch. Hij zingt goed, hij danst goed, hij heeft de vibes. Maar ik miste toch wel een aantal dingetjes in de film zelf.

0: De Armin van Buren versie van Another You samen met Mr. Probs.
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: En zometeen in de 20 minuten hits op in rij. Non-stop en breugelvrij hoor je de volgende titels voorbij komen. Laten we even checken. The Riddle, Heroes, Material Lover, Sorry and Silenced by the Night. Dat ga je zometeen horen na de hoofdpunten van het nieuws. Kom binnen.
3: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Echockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: Het betonnen stikstofscherm langs de buitenring N300 tussen Landgraaf en Brunssum is niet geplaatst vanwege de aanleg van de weg, maar om extra stikstofneerslag op de Brunssumer Heide te voorkomen. Dat blijkt uit antwoorden van het provinciebestuur op vragen van de BBB. Volgens de provincie verwachtte het Rijk meer verkeer op de N300 na de landelijke verlaging van de maximumsnelheid op autosnelwegen. Daarom werd het ongeveer 500 meter lange scherm geplaatst op kosten van het ministerie. De provincie erkent dat stikstof zich uiteindelijk verspreid, maar stelt dat de totale stikstofbelasting op de Brunssumer Heide door deze maatregel niet toeneemt. Er lijkt goed nieuws op komst voor inwoners van Brunssum en Schinveld, die al jaren hinder ondervinden van de AWACS-vliegtuigen vanaf de NAVO-basis in Geilenkirchen. Volgens persbureau Reuters wil de NAVO de huidige Boeing 707 radarvliegtuigen vervangen door de stillere Saab Global Eye. Het besluit zou volgende week officieel worden genomen tijdens de NAVO-top in Ankara. De huidige AWACS-vloot blijft naar verwachting nog tot ongeveer 2035 in gebruik. De nieuwe toestellen zijn moderner en stiller, maar het is nog niet bekend wanneer ze daadwerkelijk vanaf Geilenkirchen gaan vliegen. Staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur brengt vandaag een bezoek aan Gaia Zoo in Kerkrade. Hij doet dat samen met Tweede Kamerlid Dion Graus. Aanleiding zijn de vragen die Graus eerder stelde over het welzijn van de 25-jarige giraf Eura, een van de oudste giraffen in Europese dierentuinen. Tijdens het bezoek krijgen de bewindslieden een rondleiding en een toelichting op de verzorging van de dieren. Volgens het ministerie mag Eura, zolang zijn gezondheid dat toelaat, in Gaia Zoo blijven genieten van zijn oude dag. Twee schutterijen uit de gemeente Voerendaal maken nog kans op de winst van het Oud-Limburg Schuttersfeest. Sint-Hubertus uit Ubachsberg en Sint-Sebastianus uit Voerendaal behoren tot de 23 schutterijen die nog in de race zijn om de NUM. Ook Sint-Lambertus uit Oorsbeek, gemeente Beekdalen, plaatsen zich voor de beslissende schietwedstrijd. Van de 131 deelnemende schutterijen uit Nederlands en Belgisch Limburg zijn er inmiddels 104 uitgeschakeld. De finale wordt komende zaterdag in Melick geschoten. De winnaar mag in 2027 het volgende Oud-Limburg Schuttersfeest organiseren. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt vandaag in Parkstad steeds vaker de zon door. Vanmiddag wordt het zomers warm met temperaturen van 28 tot 29 graden. Er staat dan een matige westenwind. Vanavond blijft het droog en ook de komende nacht is het helder met minima rond 17 graden. Dinsdag verandert er weinig. Veel zon, af en toe wat sluierbewolking en opnieuw zo'n 28 graden. Later in de week loopt de temperatuur verder op. Vanaf donderdag wordt het tropisch warm met maxima tussen 31 en 34 graden.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Silence by the Night, de laatste track in...
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: En wat hoorde je daarvoor allemaal in dat leuke lijstje... wat we altijd ieder half uur doen? Sorry bijvoorbeeld van Madonna. Nieuw werk is on the way. Ik heb een aantal tracks al gehoord. En het is, ja, ik moet heel eerlijk toegeven, best wel goed allemaal. Material Lover van Sienna Spyro zat precies in the middle. Heroes hoorde je nog van David Bowie. En The Riddle van Gigi D'Agostino... was de allereerste in de 20 minuten hits op in rij. Non-stop en...
1: Rini van Breugel.
0: Vrij. Zometeen uur nummer 2 van Staying Alive in de ochtend. Ik laat je achter met Janet Jackson en Whoops. Nou, tot zometeen.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulke niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
7: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
6: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
8: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. In Teheran is de begrafenisstoet van Ali Khamenei van start gegaan. In een naar verwachting 12 uur lang durende optocht wordt de lijkkist door de stad gedragen, gevolgd door een grote menigte. De zoon en opvolger van de door Israël en de VS gedode Iraanse opperleider Mojtaba Khamenei heeft zich nog altijd niet laten zien. 3 andere zoons hebben wel afscheid van hun vader genomen. Donderdag vindt de begrafenis plaats in de geboortestad van Khamenei, Mashhad. De bosbrand bij het Zuid-Franse Perpignan is nog altijd niet onder controle. 10.000 bewoners zijn geëvacueerd. Zij mogen nog niet terugkeren voordat het gevaar is geweken. De lagere temperaturen in de nacht en het afnemen van de wind hebben wel geholpen bij het blussen van de brand, aldus de autoriteiten. Er is al bijna 5.000 hectare natuur verwoest en er zijn tot nu toe 5 gewonden gevallen, waaronder een brandweerman. Bij de Haagse Hogeschool is er grote onrust tussen docenten en leidinggevenden. Volgens de vakbonden is er sprake van een angstcultuur. In 2 jaar tijd zijn er meer dan 100 meldingen bij de ombudsman van de school gedaan over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Na een onderzoek van de arbeidsinspectie zegt de Haagse Hogeschool te gaan werken aan een verbetering van de werkcultuur met een plan van aanpak over sociale veiligheid. Dat meldt Omroep West. Er zijn in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 20% minder nieuwbouwwoningen verkocht. De daling kan volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek worden verklaard door minder afgegeven bouwvergunningen. Bestaande koopwoningen zijn wel vaker verkocht. Daar was een stijging van 9% te zien. De verkoopprijzen voor bestaande en nieuwbouwwoningen stegen in het eerste kwartaal met zo'n 5%. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
11: Komt het oog wel ook wat.
10: Audiofrenzy.nl.
12: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
10: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
11: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
13: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulste dichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
14: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
15: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
14: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Het is pas zijn eerste trek en dat terwijl hij al ongeveer net zo oud is als ik. Volgens mij zelfs nog iets ouder. Marco The Journey, vroeger deed hij het ochtendprogramma hier bij RTV Parkstad. En nu heeft hij een prachtig nieuwe leuke zomerse trek uit Just Be. En die gooien we graag erin hier bij RTV Parkstad.
1: Dini van Breugel.
0: Hele goede ochtend. Welkom in uur nummer 2 van Staying Alive in de ochtend. En ook dit tweede uur.

heb ik voor jou klaarstaan een heleboel tracks. We doen zometeen natuurlijk de Maxi Single Mixing maandag track. Ik heb verder ook nog Martin Garrix voor je klaarstaan. U2, 20 minuten hits op in rij gaan we doen. En One Republic staat nu in de playlist met All The Right Moves.

De samenwerking tussen Gert van Doel en Doema leverde deze leuke cover-up van Liever dan Lief. Maar is het wel een cover? Is het dan niet een heruitgave met een nieuwe artiest erbij? Ik denk het de laatste zo'n beetje. Ik kreeg naar een leuke berichtje van Fred. Die stuurde van... Hey, je hebt het zo over die Michael Jackson film. Maar als je dan toch de maxi-single mixing maandag track wil draaien... draai dan eens een maxi-single van Michael Jackson. Met voorkeur voor Thriller. Als je die in de dinges in de gelederen hebt. Zonder intro dat dan weer wel. Met dat lange video-intro. Maar voor de rest is het wel de 5 minuut 20 maxi-versie van deze track. Dit is Michael Jackson en Thriller.

0: alweer 26 jaar oud. Deze single van U2, It's a Beautiful Day. Voordat we zo meteen overgaan op...
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: En in die 20 minuten hits op een rij, non-stop en breugelvrij, hoor je de volgende titels voorbij komen. Something Just Like This. Tribute, Right On, Homewrecker, What Do You Want From Me en Uitslover. Dat zijn de tracks die je zometeen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Bij taxicentrale.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Het betonnen stikstofscherm langs de buitenring N300 tussen Landgraaf en Brunssum is niet geplaatst vanwege de aanleg van de weg, maar om extra stikstofneerslag op de Brunssumer Heide te voorkomen. Dat blijkt uit antwoorden van het provinciebestuur op vragen van de BBB. Volgens de provincie verwachtte het Rijk meer verkeer op de N300 na de landelijke verlaging van de maximumsnelheid op autosnelwegen. Daarom werd het ongeveer 500 meter lange scherm geplaatst op kosten van het ministerie. De provincie erkent dat stikstof zich uiteindelijk verspreid, maar stelt dat de totale stikstofbelasting op de Brunssumer Heide door deze maatregel niet toeneemt. Er lijkt goed nieuws op komst voor inwoners van Brunssum en Schinveld, die al jaren hinder ondervinden van de AWACS-vliegtuigen vanaf de NAVO-basis in Geilenkirchen. Volgens persbureau Reuters wil de NAVO de huidige Boeing 707 radarvliegtuigen vervangen door de stillere Saab Global Eye. Het besluit zou volgende week officieel worden genomen tijdens de NAVO-top in Ankara. De huidige AWACS-vloot blijft naar verwachting nog tot ongeveer 2035 in gebruik. De nieuwe toestellen zijn moderner en stiller, maar het is nog niet bekend wanneer ze daadwerkelijk vanaf Geilenkirchen gaan vliegen. Staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur brengt vandaag een bezoek aan Gaia Zoo in Kerkrade. Hij doet dat samen met Tweede Kamerlid Dion Graus. Aanleiding zijn de vragen die Graus eerder stelde over het welzijn van de 25-jarige giraf Eura, een van de oudste giraffen in Europese dierentuinen. Tijdens het bezoek krijgen de bewindslieden een rondleiding en een toelichting op de verzorging van de dieren. Volgens het ministerie mag Eura, zolang zijn gezondheid dat toelaat, in Gaia Zoo blijven genieten van zijn oude dag. Twee schutterijen uit de gemeente Voerendaal maken nog kans op de winst van het Oud-Limburg Schuttersfeest. Sint-Hubertus uit Ubachsberg en Sint-Sebastianus uit Voerendaal behoren tot de 23 schutterijen die nog in de race zijn om de NUM. Ook Sint-Lambertus uit Oorsbeek, gemeente Beekdalen, plaatsen zich voor de beslissende schietwedstrijd. Van de 131 deelnemende schutterijen uit Nederlands en Belgisch Limburg zijn er inmiddels 104 uitgeschakeld. De finale wordt komende zaterdag in Melick geschoten. De winnaar mag in 2027 het volgende Oud-Limburg Schuttersfeest organiseren. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt vandaag in Parkstad steeds vaker de zon door. Vanmiddag wordt het zomers warm met temperaturen van 28 tot 29 graden. Er staat dan een matige westenwind. Vanavond blijft het droog en ook de komende nacht is het helder met minima rond 17 graden. Dinsdag verandert er weinig. Veel zon, af en toe wat sluierbewolking en opnieuw zo'n 28 graden. Later in de week loopt de temperatuur verder op. Vanaf donderdag wordt het tropisch warm met maxima tussen 31 en 34 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: De samenwerking tussen Samuel Welten en de bankzitters. Je hoorde en zag de videoclip van Uit Slover als laatste track in.
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Het kan zijn dat alleen mijn koptelefoon is, maar de jingles die klinken hard, hé, dit keer. Maar het zal wel een reden hebben. Dat haal ik in het intro van deze plaat. Dus dat gaan we zeker proberen. What Do You Want From Me van Adam Lambert hoorde je ook nog voorbij komen. Homewrecker van Somber zat precies in the middle. Tribute, Right On, Right On van de Pasadena's was de tweede. En de eerste in de 20 minuten hits op in rij. Non-stop en breugelvrij was Something Just Like This. De Chainsmokers samen met Coldplay. Zometeen de show van Arno op de radio. Veel plezier erbij. Plaatje achter met de Bee Gees.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
5: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
6: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Britse luchtvaartbedrijf EasyJet wordt misschien overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Castle Lake. De Amerikanen bieden ruim 6 miljard euro voor de low-budget airline, vooral aantrekkelijk vanwege de start- en landingsrechten op de luchthavens van Milaan, Genève en Londen. EasyJet heeft ook een relatief nieuwe vloot met moderne vliegtuigen van Airbus. Het is nog niet zeker of het bod definitief wordt. Door strengere Europese wetgeving voor de haaienvangst worden er minder haaienvinnen geëxporteerd. Vorig jaar werd er in totaal toch nog altijd bijna 3 miljoen kilo aan vinnen naar China verkocht. Maar dat is een afname met 15%. Zo blijkt uit cijfers van het Europese Statistiekbureau. Er worden elk jaar naar schatting 1 miljoen haaien gevangen en zonder hun vinnen terug in zee gegooid waar ze sterven. Spanje is daarbij de koploper, zo meldt de Volkskrant. In Teheran is de begrafenisstoet van Ali Khamenei van start gegaan. In een naar verwachting 12 uur lang durende optocht wordt de lijkkist door de stad gedragen, gevolgd door een grote menigte. De zoon en opvolger van de door Israël en de VS gedode Iraanse opperleider Mojtaba Khamenei heeft zich nog altijd niet laten zien. Drie andere zoons hebben wel afscheid van hun vader genomen. Donderdag vindt de begrafenis plaats in de geboortestad van Khamenei, Mashhad. De bosbrand bij het Zuid-Franse Perpignan is nog altijd niet onder controle. 10.000 bewoners zijn geëvacueerd. Zij mogen nog niet terugkeren voordat het gevaar is geweken. De lagere temperaturen in de nacht en het afnemen van de wind hebben wel geholpen bij het blussen van de brand, aldus de autoriteiten. Er is al bijna 5.000 hectare natuur verwoest en er zijn tot nu toe 5 gewonden gevallen, waaronder een brandweerman. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
9: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
10: Ah!
9: Of zo?
10: Ik snap hier niks van.
9: Dan kun je het toch echt beter...

0: Pythonmarketing.nl.
1: Wow!
2: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
1: En papa durft er niet in.
2: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
4: Kom binnen!
5: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
6: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
6: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
7: Dit is het begin van een nieuw uur.
8: Met Arno Kraaij.

Sam Fender samen met Olivia Dean. En daarvoor hadden we natuurlijk Simply Wet en The White Thing. Maandagochtend 6 juli 2026 tot 12 uur ben ik bij je. En we gaan zorgen dat die ochtenddip, die maandagochtenddip, helemaal weggaat. Daar zijn we gewoon op dit moment al heel goed mee bezig.

Evacuate the dance floor, daar gaat het dan over. Hey, ik heb het je nu niet gevraagd, maar hoe was jouw weekend eigenlijk? Laat me eventjes weten. Ga eventjes naar rtvparkstad.nl. Klik eventjes op het groene logotje van WhatsApp. En laat me even weten hoe jouw weekend is geweest. Ik ben er wel heel erg benieuwd naar. Goedemorgen.

Afgelopen week was hij nog in Nederland. Ik heb het over Bruno Mars en Lockdown of Heaven. Je krijgt wel leuke berichtjes binnen, half vier op WhatsApp van RTV Parkstad. Kan je zelf ook even doen. Ga eventjes naar rtvparkstad.nl, klik eventjes op het groene logootje rechts onderin. Hey, je bent zomaar bij mij. Hey, deze komt binnen van Ron en Chantal. Hey, ons weekend was fantastisch, Arno. We waren op Park City Live en we hebben alleen maar genoten. Het is altijd goed om te horen dat het een lekker weekend is geweest. En dat voor mij was ook wel lekker, hoor. Ook wel.

0: Nou, misschien wel een goed idee voor HP Nieskens. De grote man achter Park City Live. Of misschien eens een keertje de Counting Crows halen. Lijkt me ook wel heel erg leuk, hè? Mr. Jones en me, je hoort hem hier bij jouw nummer 1. Dus natuurlijk RTV Parkstad.
1: Jouw hits, jouw nieuws, RTV Parkstad. Oh boy.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik had een bulkeneet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang bij Sharon het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
1: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. Landgraaf.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Het betonnen stikstofscherm langs de buitenring N300 tussen Landgraaf en Brunssum is niet geplaatst vanwege de aanleg van de weg, maar om extra stikstofneerslag op de Brunssumer Heide te voorkomen. Dat blijkt uit antwoorden van het provinciebestuur op vragen van de BBB. Volgens de provincie verwachtte het Rijk meer verkeer op de N300 na de landelijke verlaging van de maximumsnelheid op autosnelwegen. Daarom werd het ongeveer 500 meter lange scherm geplaatst op kosten van het ministerie. De provincie erkent dat stikstof zich uiteindelijk verspreid, maar stelt dat de totale stikstofbelasting op de Brunssumer Heide door deze maatregel niet toeneemt. Er lijkt goed nieuws op komst voor inwoners van Brunssum en Schinveld, die al jaren hinder ondervinden van de AWACS-vliegtuigen vanaf de NAVO-basis in Geilenkirchen. Volgens persbureau Reuters wil de NAVO de huidige Boeing 707 radarvliegtuigen vervangen door de stillere Saab Global Eye. Het besluit zou volgende week officieel worden genomen tijdens de NAVO-top in Ankara. De huidige AWACS-vloot blijft naar verwachting nog tot ongeveer 2035 in gebruik. De nieuwe toestellen zijn moderner en stiller, maar het is nog niet bekend wanneer ze daadwerkelijk vanaf Geilenkirchen gaan vliegen. Staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur brengt vandaag een bezoek aan Gaia Zoo in Kerkrade. Hij doet dat samen met Tweede Kamerlid Dion Graus. Aanleiding zijn de vragen die Graus eerder stelde over het welzijn van de 25-jarige giraf Eura, een van de oudste giraffen in Europese dierentuinen. Tijdens het bezoek krijgen de bewindslieden een rondleiding en een toelichting op de verzorging van de dieren. Volgens het ministerie mag Eura, zolang zijn gezondheid dat toelaat, in Gaia Zoo blijven genieten van zijn oude dag. Twee schutterijen uit de gemeente Voerendaal maken nog kans op de winst van het Oud-Limburg Schuttersfeest. Sint-Hubertus uit Ubachsberg en Sint-Sebastianus uit Voerendaal behoren tot de 23 schutterijen die nog in de race zijn om de NUM. Ook Sint-Lambertus uit Oorsbeek, gemeente Beekdalen, plaatsen zich voor de beslissende schietwedstrijd. Van de 131 deelnemende schutterijen uit Nederlands en Belgisch Limburg zijn er inmiddels 104 uitgeschakeld. De finale wordt komende zaterdag in Melick geschoten. De winnaar mag mag in 2027 het volgende Oud-Limburg Schuttersfeest organiseren. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt vandaag in Parkstad steeds vaker de zon door. Vanmiddag wordt het zomers warm met temperaturen van 28 tot 29 graden. Er staat dan een matige westenwind. Vanavond blijft het droog en ook de komende nacht is het helder met minima rond 17 graden. Dinsdag verandert er weinig. Veel zon, af en toe wat sluierbewolking en opnieuw zo'n 28 graden. Later in de week loopt de temperatuur verder op. Vanaf donderdag wordt het tropisch warm met maxima tussen 31 en 34 graden.
7: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTL.

Al lekker blijft die Beyoncé en Single Ladies, Put a Ring on It. Daar gaat het dan over. En altijd als ik dit videoclipje zie, moet ik altijd denken aan het stukje wat John Williams een keertje op tv heeft gedaan als zijnde Beyoncé. Maar de rest ga ik er niet over uitweiden. Nee, het lijkt me geen goed idee. Hij houdt goed in de gaten, tot 12 uur ben ik bij je. Met heel wat lekkers, daar valt deze ook onder. Een oude nummer 1 van de Nederlandse top 40, de Four Non Blondes. En ze hebben het over What's Up.

Barcelona. En Forever Yours, dat is hem dan. Hey, ik weet niet of je een beetje het voetballen bent aan het volgen, maar... Ja, Trump, die volgt het schijnbaar ook, want die gaat gewoon bellen als er een rode kaart is. En dan zegt van, hey, zorg dat hij eventjes terug wordt gedraaid. Mag dit eigenlijk wel? Ik ben het een beetje aan het proberen uit te zoeken, maar... Het is nog nooit voorgekomen. Maar ja, eens moet de eerste keer dan zijn, hè. Laat het dan maar zo zeggen. Nu, Whitney Houston. And I wanna dance. Yeah, with somebody.

Afgelopen week stond hij nog bij Park City Live. Ik heb het over niemand minder dan Snelle en mag het licht aan. Daar gaat het dan over, hè? Ja. Goeie teksten. Over goede teksten gesproken, dit slaat een beetje op mij. Nou ja, Janison had er een plaat over in ieder geval. I can dance. Nee, dat klopt. Oké.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat.
6: Audiofrenzy.nl.
8: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachten. IJs maken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulsterichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
9: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 11 doden en 56 gewonden gevallen. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw een dringende oproep gedaan aan de VS en Europa om Patriot-raketten te leveren. Behalve een wooncomplex werden vannacht door Rusland ook andere burgerdoelen geraakt, zoals garages en een warenhuis. In sommige wijken van de Oekraïense hoofdstad viel de stroom uit. Er zijn 14 nieuwe verdachten in de grote kindermishandelingszaak rond een crash in de Indonesische stad Yogyakarta. De directeur van het kinderdagverblijf was al aangehouden. Er zijn nu 27 verdachten, waaronder verzorgers en een beveiliger. De politie trof bij een eerdere inval tientallen vastgebonden kinderen aan. Ouders zeggen dat hun kinderen met verwondingen thuis kwamen. De crash werkte zonder vergunning en nam meer kinderen aan dan het personeel aankon. Het Britse luchtvaartbedrijf EasyJet wordt misschien overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Castle Lake. De Amerikanen bieden ruim 6 miljard euro voor de low-budget airline, vooral aantrekkelijk vanwege de start- en landingsrechten op de luchthavens van Milaan, Genève en Londen. EasyJet heeft ook een relatief nieuwe vloot met moderne vliegtuigen van Airbus. Het is nog niet zeker of het bod definitief wordt. Door strengere Europese wetgeving voor de haaienvangst worden er minder haaienvinnen geëxporteerd. Vorig jaar werd er in totaal toch nog altijd bijna 3 miljoen kilo aan vinnen naar China verkocht. Maar dat is een afname met 15%. Zo blijkt uit cijfers van het Europese Statistiekbureau. Er worden elk jaar naar schatting 1 miljoen haaien gevangen en zonder hun vinnen terug in zee gegooid, waar ze sterven. Spanje is daarbij de koploper, zo meldt de Volkskrant. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
11: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
12: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
13: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste...

0: Schuimeltje, kruimeltje, wist je het al?
1: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
2: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
3: Dit is het begin van een nieuw uur.
4: Met Arno Krijn.

Love Can Turn Around, daar gaat het dan over. Follow Jackmaster Funk, featuring Daryl Pandy. En daarvoor hadden we die hele leuke van Rutger van Barneveld. Zijn eerste, echt zijn eerste grote hit, denk ik toch wel. Ja, maar wel leuk, ja. Zeker voor de maandagochtend. Het maandagochtendgevoel. Tot 12 uur ben ik bij je, trainen op je apparaat. En de hitsje komen gewoon voorbij. En het nieuws ook, zometeen met Jos Luinstra. Maar eerst even deze, Mick DeVille. Ja, ik mag hem zelf wel heel erg graag. Each word, a beat of my heart.

Rag & Bone Man, zo heet die vent. En I'm Only Human, zo heet het dan. Hou het even goed in de gaten. We zijn bezig tot 12 uur met die ochtenddip, die maandagmorgen ochtenddip weg te werken. En dat gaat ons heel goed af. Ja, want deze week wordt het weer lekker weer. Luister maar zometeen eventjes naar de regioberichten met Jos Tuinstra. Hij zal ook eventjes het weer gaan behandelen. Ik verheug me er wel op. Het is niet zo warm als de week daarvoor, maar wel lekker. Nu de farm uit de jaren 90. And all together now.

0: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Waar ben jij naartoe geweest?
4: Naar Mondo Verde?
3: Met de nieuwe Havana's Tornado?
4: Ja, dat is een vrije val.
3: Te gek!
4: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
3: Wow!
4: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
3: Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Het betonnen stikstofscherm langs de buitenring N300 tussen Landgraaf en Brunssum is niet geplaatst vanwege de aanleg van de weg, maar om extra stikstofneerslag op de Brunssumer Heide te voorkomen. Dat blijkt uit antwoorden van het provinciebestuur op vragen van de BBB. Volgens de provincie verwachtte het Rijk meer verkeer op de N300 na de landelijke verlaging van de maximumsnelheid op autosnelwegen. Daarom werd het ongeveer 500 meter lange scherm geplaatst op kosten van het ministerie. De provincie erkent dat stikstof zich uiteindelijk verspreid, maar stelt dat de totale stikstofbelasting op de Brunssumer Heide door deze maatregel niet toeneemt. Er lijkt goed nieuws op komst voor inwoners van Brunssum en Schinveld, die al jaren hinder ondervinden van de AWACS-vliegtuigen vanaf de NAVO-basis in Geilenkirchen. Volgens persbureau Reuters wil de NAVO de huidige Boeing 707 radarvliegtuigen vervangen door de stillere Saab Global Eye. Het besluit zou volgende week officieel worden genomen tijdens de NAVO-top in Ankara. De huidige AWACS-vloot blijft naar verwachting nog tot ongeveer 2035 in gebruik. De nieuwe toestellen zijn moderner en stiller, maar het is nog niet bekend wanneer ze daadwerkelijk vanaf Geilenkirchen gaan vliegen. Staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur brengt vandaag een bezoek aan Gaia Zoo in Kerkrade. Hij doet dat samen met Tweede Kamerlid Dion Graus. Aanleiding zijn de vragen die Graus eerder stelde over het welzijn van de 25-jarige giraf Eura, een van de oudste giraffen in Europese dierentuinen. Tijdens het bezoek krijgen de bewindslieden een rondleiding en een toelichting op de verzorging van de dieren. Volgens het ministerie mag Eura, zolang zijn gezondheid dat toelaat, in Gaia Zoo blijven genieten van zijn oude dag. Twee schutterijen uit de gemeente Voerendaal maken nog kans op de winst van het Oud-Limburg Schuttersfeest. Sint-Hubertus uit Ubachsberg en Sint-Sebastianus uit Voerendaal behoren tot de 23 schutterijen die nog in de race zijn om de NUM. Ook Sint-Lambertus uit Oorsbeek, gemeente Beekdalen, plaatsen zich voor de beslissende schietwedstrijd. Van de 131 deelnemende schutterijen uit Nederlands en Belgisch Limburg zijn er inmiddels 104 uitgeschakeld. De finale wordt komende zaterdag in Melick geschoten. De winnaar mag in 2027 het volgende Oud-Limburg Schuttersfeest organiseren. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt vandaag in Parkstad steeds vaker de zon door. Vanmiddag wordt het zomers warm met temperaturen van 28 tot 29 graden. Er staat dan een matige westenwind. Vanavond blijft het droog en ook de komende nacht is het helder met minima rond de 17 graden. Dinsdag verandert er weinig. Veel zon, af en toe wat sluierbewolking en opnieuw zo'n 28 graden. Later in de week loopt de temperatuur verder op. Vanaf donderdag wordt het tropisch warm met maxima tussen 31 en 34 graden.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Nou, ik weet niet of je mee kan kijken met de videoclips. Het zou zomaar kunnen. Via het World Wide Web, gewoon rtwparkzaam.nl. Of via tv kan ook. Daft Punk en Around the World. En als je dan naar die videoclip kijkt, dan denk je van... Jezus, dat is echt heel goed over nagedacht, hè? Ja. Dus niet. Hey, Mary Mary. En Shackles. I wanna praise you. Nu bij jou nummer 1. En dat is natuurlijk echt...

Imagine Dragon en Whatever It Takes. En daarvoor hadden we niet meer minder dan Mary, die twee dames. En Shackles, I Wanna Praise You.

had er echt wel een dikke vette zomerhit mee. Ik heb het over niemand minder dan DJ Jazzy Jeff samen met de Fresh Prince, oftewel Will Smith en Summer Summertime. Ik heb hem al gezien in studio en hij komt er zo aan. Ik heb het over niemand minder dan het enige lunchprogramma van RTV Parks, het Broodje Mouw met Maurice Kamelot. En ik spreek je morgen weer om 10 uur tot 12 met krenen op je apparaat. Nu nog deze, Josh Turner.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteit gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl.
1: Kom binnen!
2: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton. Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
6: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
7: Café Drakken zet de tijd op 12 uur.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In België zijn 6 minderjarigen opgepakt die van plan waren een aanslag te plegen op een school in Hasselt, net over de Nederlandse grens. Dat meldt het Belgische parket. De politie kwam de jongeren op het spoor omdat ze in dezelfde chatgroep op TikTok zaten. In die groep werd gedreigd een aanval met chemische stoffen op de school en de directie uit te voeren en het pand in brand te steken. De 6 zullen worden voorgeleid bij de jeugdrechter. De adviesprijs voor een liter diesel is bijna terug op het oude niveau en is op sommige plekken gedaald tot onder de 2 euro. Bij grote tankstations aan de snelweg kost een liter nog 2,30 euro. En dat is de adviesprijs, maar die is al wel 50 cent minder dan in april. Diesel onder de 2 euro wordt her en der door prijsvechters als Tink en Macro aangeboden. Volgens United Consumers is het voor pomphouders een bewuste keuze om een 1 in hun prijs te hebben staan. Dat voelt voor klanten goedkoper. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 11 doden en 56 gewonden gevallen. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw een dringende oproep gedaan aan de Verenigde Staten en Europa om Patriot-raketten te leveren. Behalve een wooncomplex werden vannacht door Rusland ook andere burgerdoelen geraakt, zoals garages en een warenhuis. In sommige wijken van de Oekraïense hoofdstad viel de stroom uit. Er zijn 14 nieuwe verdachten in de grote kindermishandelingszaak rond een crash in de Indonesische stad Yogyakarta. De directeur van het kinderdagverblijf was al aangehouden. Er zijn nu 27 verdachten, waaronder verzorgers en een beveiliger. De politie trof bij een eerdere inval tientallen vastgebonden kinderen aan. Ouders zeggen dat hun kinderen met verwondingen thuis kwamen. De crash werkte zonder vergunning en nam meer kinderen aan dan het personeel aankon. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten. En er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
9: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
10: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
9: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Heusterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
11: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
12: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
11: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
13: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PureBlanche.nl. Vang mooie dromen op PureBlanche.nl.

Nou, de lekkerste muziek. 24/7 en dan gewoon via de 89.2 of via het World Wide Web ook te beluisteren. Ja, via het internet. Ik zal maar gewoon even gewoon in het Nederlands vertellen. Dat is misschien nog wel zo makkelijk. Hè? Als je iets leuks wilt horen of iets leuks wilt aanvragen, doe dat dan. Hè? Je weet inmiddels hoe dat werkt. Hè? Dat komt via de Parkstad. Inderdaad, laat me even horen wat je wil, wat je wilt horen. Laat mij even weten wat je wil horen. Drop het even in de Parkstad WhatsApp-box en dan ga ik het wellicht zo direct hier voor je draaien. En dan jingle. Maar op je raam.

En zo direct de 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzelvrij. Je hebt nog heel even de tijd. Laat weten wat je wil horen. Stuur even een appje, hoor je hem wellicht zometeen hier op de radio.

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Bij taxicentrale

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Limburg trok vorige zomer bijna 900.000 binnenlandse vakanties, blijkt uit cijfers van het CBS. Een aparte uitsplitsing naar Parkstad geeft CBS in het bericht niet. Wel blijkt uit onderzoek voor Visit Zuid-Limburg dat toerisme en recreatie economisch zwaar wegen in de regio. In Zuid-Limburg werd bijna 1,6 miljard euro uitgegeven door toeristen en recreanten. Parkstad was goed voor een kwart van die bestedingen en speelt vooral een grote rol bij dagrecreatie. Op de Ridderweg in Heerlen is vanmorgen opnieuw een gaslekkage ontstaan. De brandweer werd rond 11:45 gealarmeerd en rukte met een tankautospuit uit. De straat werd tijdelijk afgesloten. Politie en verkeersregelaars leidden het verkeer om. Volgens 112 Nu zijn bewoners gefrustreerd, omdat het al minimaal de derde gasmelding in korte tijd is. Ook op 17 en 18 juni moest de brandweer naar de Ridderweg voor een gaslekkage. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij autobedrijf De Uiver in Doenraden is donderdagavond een auto door de pui van de showroom gereden. Aanvankelijk werd rekening gehouden met een ramkraak, maar volgens de politie lijkt de bestuurder het niet op de auto's te hebben gemunt. De aangehouden verdachte is een 48-jarige man uit Sittard. Staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur brengt vandaag een bezoek aan Gaia Zoo in Kerkrade. Hij doet dat samen met Tweede Kamerlid Dion Graus. Aanleiding zijn de vragen die Graus eerder stelde over het welzijn van de 25-jarige giraf Eura, een van de oudste giraffen in Europese dierentuinen. Tijdens het bezoek krijgen de bewindslieden een rondleiding en een toelichting op de verzorging van de dieren. Volgens het ministerie mag Eura, zolang zijn gezondheid dat toelaat, in Gaia Zoo blijven genieten van zijn oude dag. Twee schutterijen uit de gemeente Voerendaal maken nog kans op de winst van het Oud-Limburg Schuttersfeest. Sint-Hubertus uit Ubachsberg en Sint-Sebastianus uit Voerendaal behoren tot de 23 schutterijen die nog in de race zijn om de NUM. Ook Sint-Lambertus uit Oorsbeek, gemeente Beekdalen, plaatsen zich voor de beslissende schietwedstrijd. Van de 131 deelnemende schutterijen uit Nederlands en Belgisch Limburg zijn er inmiddels 104 uitgeschakeld. De finale wordt komende zaterdag in Melick geschoten. De winnaar mag in 2027 het volgende Oud-Limburg Schuttersfeest organiseren. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt vandaag in Parkstad steeds vaker de zon door. Vanmiddag wordt het zomers warm met temperaturen van 28 tot 29 graden. Er staat dan een matige westenwind. Vanavond blijft het droog en ook de komende nacht is het helder met minima rond de 17 graden. Dinsdag verandert er weinig. Veel zon, af en toe wat sluierbewolking en opnieuw zo'n 28 graden. Later in de week loopt de temperatuur verder op. Vanaf donderdag wordt het tropisch warm met maxima tussen 31 en 34 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl.
2: De 20 minuten hits.
0: Non-stop en bruiselvrij.
2: RTV Parkstad.
0: RTV Parkstad.

Ja, ik snap het helemaal. Ik snap het helemaal als je boos bent of verdrietig dat je je plaatje niet gehoord hebt. Wel maar doorgeven en appen en zo. En hup, en dan komt hij weer, Camelot. Ik bestuur het. Hij draait hem niet. Nou, er komen er heel veel binnen. Ik ga proberen hem wellicht straks te draaien. Want om 1:30, nieuwe ronde, 20 minuten.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
4: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
7: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
8: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De twee jongens van 15 die gisterochtend om het leven kwamen bij een ongeluk in de gemeente Maashorst reden zonder toestemming in de auto van hun ouders, dat meldt Omroep Brabant. Ze zouden die nacht naar een feestje zijn geweest en op de terugweg reden ze tegen een boom aan de Boekelse dijk in het dorpje Zeeland. Al snel bleek dat ze allebei waren omgekomen. De twee zaten op school in Veghel. Daar zijn vandaag slachtofferhulp en de GGD aanwezig om leerlingen te steunen. In een gevangenis in Sri Lanka is een opstand uitgebroken waarbij tot nu toe 25 mensen om het leven zijn gekomen. 100 mensen raakten gewond. Onder de slachtoffers zijn zowel medewerkers als gevangenen. De rellen begonnen gisterochtend lokale tijd. Politie en cipiers hebben de controle over de gevangenis nog niet helemaal terug. De gevangenis ligt in Negombo, zo'n 35 kilometer ten noorden van de hoofdstad Colombo. Wat de aanleiding voor de opstand is, is nog niet bekend. In België zijn 6 minderjarigen opgepakt die van plan waren een aanslag te plegen op een school in Hasselt, net over de Nederlandse grens. Dat meldt het Belgische parket. De politie kwam de jongeren op het spoor omdat ze in dezelfde chatgroep op TikTok zaten. In die groep werd gedreigd een aanval met chemische stoffen op de school en de directie uit te voeren en het pand in brand te steken. De 6 zullen worden voorgeleid bij de jeugdrechter. De adviesprijs voor een liter diesel is bijna terug op het oude niveau en is op sommige plekken gedaald tot onder de €2. Bij grote tankstations aan de snelweg kost een liter nog €2,30. En dat is de adviesprijs, maar die is al wel 50 cent minder dan in april. Diesel onder de €2 wordt her en der door prijsvechters als Tink en Macro aangeboden. Volgens United Consumers is het voor pomphouders een bewuste keuze om een 1 in hun prijs te hebben staan. Dat voelt voor klanten goedkoper. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
11: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
12: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
13: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minli. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minli Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minli Plaza to go.
12: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
14: Kom binnen!
15: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
14: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
15: Rockmart in Kerkrade, zei je?
14: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PureBlanche.nl. Vang mooie dromen op PureBlanche.nl.

alle tijden hoor je natuurlijk alleen hier op Echte Veeparkstad. Welkom bij deel 2 van de lunchshow. Het is Broodje Mouw. Met rond 1:30 een nieuwe ronde 20 minuten hits op rij.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang bij Sharon het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werken. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: Twee schutterijen uit de gemeente Voerendaal maken nog kans op de winst van het Oud-Limburg Schuttersfeest. Sint-Hubertus uit Ubachsberg en Sint-Sebastianus uit Voerendaal behoren tot de 23 schutterijen die nog in de race zijn om de NUM. Ook Sint-Lambertus uit Oorsbeek, gemeente Beekdalen, plaatsen zich voor de beslissende schietwedstrijd. Van de 131 deelnemende schutterijen uit Nederlands en Belgisch Limburg zijn er inmiddels 104 uitgeschakeld. De finale wordt komende zaterdag in Melick geschoten. De winnaar mag in 2027 het volgende Oud-Limburg Schuttersfeest organiseren. Heerlen blijft zich ontwikkelen van voormalige mijnstad tot stad van cultuur, evenementen en innovatie. Die boodschap klonk tijdens Park City Live in gesprekken met bezoekers, ondernemers en bestuurders. Volgens festivaldirecteur Hans-Paul Nieskens draait de toekomst van Heerlen niet alleen om nieuwe gebouwen, maar vooral om wat mensen samen creëren. Wethouder Theo de Groot noemt onder meer het Maankwartier een belangrijk keerpunt in de ontwikkeling van de stad. Ook de Brightland Smart Services Campus draagt volgens de betrokkenen bij aan de groei van Heerlen als kennis- en innovatiestad. Initiatieven als Park City Live laten volgens hen zien dat Heerlen een nieuw hoofdstuk heeft geopend. Stichting Cult Bier Heerlen viert komende zondag het 15-jarig bestaan van haar bierfestival op de Morenhoek in Heerlen. Het evenement begon in 2011 als een lokaal initiatief en is uitgegroeid tot een vaste ontmoetingsplek voor liefhebbers van speciaal bier. De organisatie legt de nadruk op het proeven van regionale bieren en presenteert tijdens deze jubileumeditie opnieuw het speciaal voor Heerlen gebrouwen bier Zwart Goud als eerbetoon aan het meiverleden. Het festival duurt van 1 tot 8 uur 's middags. Naast bieren van Limburgse en Brabantse brouwerijen zijn er ook bijpassende streekgerechten verkrijgbaar. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag wordt het zomers warm met temperaturen van 28 tot 29 graden. Er staat een matige westenwind. Vanavond blijft het droog en ook de komende nacht is het helder met minima rond 17 graden. Dinsdag verandert er weinig. Veel zon, af en toe wat sluierbewolking en opnieuw zo'n 28 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

Heerlijk, hè? Alle classics en de actuele hits. Alles komt voorbij op Echte V Parkstad. Het zit er weer op voor Camelot. Voor deze maandag vanavond, als alles goed gaat, om 8 uur een nieuwe pre-late night radio show. En anders morgenmiddag om 12 uur ben ik er weer bij je. Met de lunch, broodje mouw, hier op Echte V Parkstad.

0: Limburg te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
6: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
5: Inderdaad, echt vakwerk.
6: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
7: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
9: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg, aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
10: Komt het oog wel ook wat.
9: Audiofrenzy.nl.
11: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
1: Café Drakken zet de tijd op 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Na bijna 20 jaar ontbindt Hamas het bestuur in de Gazastrook. Dit maakt de komst van een nieuw bestuur mogelijk, zoals staat in het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. Nu komt er het Palestijnse comité NCAG, dat door Amerika samengesteld is als overgangsbestuur om het gebied te herbouwen en besturen. De ontbinding is een grote stap voor Hamas, dat sinds 2007 over de Gazastrook regeerde. In Teheran hebben miljoenen Iraniërs meegelopen met de begrafenisstoet van de opperste leider Ali Khamenei. Het gaat om de grootste opkomst tot nu toe in een week vol afscheidsrituelen. De kisten met Khamenei en 4 familieleden werden in een vrachtwagen door de stad gereden. De uitvaart duurt tot en met donderdag en veel Iraanse leiders hebben zich laten zien. Grote afwezige was Mojtaba Khamenei, zijn zoon en nieuwe Ayatollah. Sinds zijn benoeming is hij niet in het openbaar gezien. De 2 jongens van 15 die gisterochtend om het leven kwamen bij een ongeluk in de gemeente Maashorst reden zonder toestemming in de auto van hun ouders, dat meldt Omroep Brabant. Ze zouden die nacht naar een feestje zijn geweest en op de terugweg reden ze tegen een boom aan de Boekelse dijk in het dorpje Zeeland. Al snel bleek dat ze allebei waren omgekomen. De 2 zaten op school in Veghel. Daar zijn vandaag slachtofferhulp en de GGD aanwezig om leerlingen te steunen. In een gevangenis in Sri Lanka is een opstand uitgebroken, waarbij tot nu toe 25 mensen om het leven zijn gekomen. 100 mensen raakten gewond. Onder de slachtoffers zijn zowel medewerkers als gevangenen. De rellen begonnen gisterochtend lokale tijd. Politie en cipiers hebben de controle over de gevangenis nog niet helemaal terug. De gevangenis ligt in Negombo, zo'n 35 kilometer ten noorden van de hoofdstad Colombo. Wat de aanleiding voor de opstand is, is nog niet bekend. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff. Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Bij Taxi Centraal.

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
2: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
1: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?

0: krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. Klaar met werken?
2: Autovies.
1: Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
0: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstenvlaai van het land.
3: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: Twee schutterijen uit de gemeente Voerendaal maken nog kans op de winst van het Oud-Limburg Schuttersfeest. Sint-Hubertus uit Ubachsberg en Sint-Sebastianus uit Voerendaal behoren tot de 23 schutterijen die nog in de race zijn om de NUM. Ook Sint-Lambertus uit Oorsbeek, gemeente Beekdalen, plaatsen zich voor de beslissende schietwedstrijd. Van de 131 deelnemende schutterijen uit Nederlands en Belgisch Limburg zijn er inmiddels 104 uitgeschakeld. De finale wordt komende zaterdag in Melick geschoten. De winnaar mag in 2027 het volgende Oud-Limburg Schuttersfeest organiseren. Heerlen blijft zich ontwikkelen van voormalige mijnstad tot stad van cultuur, evenementen en innovatie. Die boodschap klonk tijdens Park City Live in gesprekken met bezoekers, ondernemers en bestuurders. Volgens festivaldirecteur Hans-Paul Nieskens draait de toekomst van Heerlen niet alleen om nieuwe gebouwen, maar vooral om wat mensen samen creëren. Wethouder Theo de Groot noemt onder meer het Maankwartier een belangrijk keerpunt in de ontwikkeling van de stad. Ook de Brightland Smart Services Campus draagt volgens de betrokkenen bij aan de groei van Heerlen als kennis- en innovatiestad. Initiatieven als Park City Live laten volgens hen zien dat Heerlen een nieuw hoofdstuk heeft geopend. Stichting Cult Bier Heerlen viert komende zondag het 15-jarig bestaan van haar bierfestival op de Morenhoek in Heerlen. Het evenement begon in 2011 als een lokaal initiatief en is uitgegroeid tot een vaste ontmoetingsplek voor liefhebbers van speciaal bier. De organisatie legt de nadruk op het proeven van regionale bieren en presenteert tijdens deze jubileumeditie opnieuw het speciaal voor Heerlen gebrouwen bier Zwart Goud als eerbetoon aan het meiverleden. Het festival duurt van 1 tot 8 uur 's middags. Naast bieren van Limburgse en Brabantse brouwerijen zijn er ook bijpassende streekgerechten verkrijgbaar. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag wordt het zomers warm met temperaturen van 28 tot 29 graden. Er staat een matige westenwind. Vanavond blijft het droog en ook de komende nacht is het helder met minima rond 17 graden. Dinsdag verandert er weinig. Veel zon, af en toe wat sluierbewolking en opnieuw zo'n 28 graden.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 3 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Het escalerende geweld in Soedan wordt veroordeeld door de Mensenrechtenraad van de VN en die gaat mogelijke misstanden van de paramilitaire Rapid Support Forces onderzoeken. Groot-Brittannië heeft bij de Raad een melding gedaan van wreedheden bij de belegering van El Obeid. Volgens de Britse ambassadeur lijken die op oorlogsmisdaden en hij vindt dat deze zich niet mogen herhalen. Er wordt melding gemaakt van onder andere ontvoeringen, marteling en executies zonder proces. Winkelketen Wibra heeft het afgelopen jaar 63 nieuwe filialen geopend en zag de omzet met meer dan 25% stijgen tot 362 miljoen euro, een record. In totaal zijn er in ons land nu 360 winkels, in België 71 en 2 in Frankrijk. Topman Bas Duizens van Wibra zegt dat er de afgelopen jaren bewust geïnvesteerd is in het assortiment, de winkels en de organisatie. Ook is er een nieuw distributiecentrum in Apeldoorn, waarmee het bedrijf de logistieke capaciteit heeft om verder te groeien. Na bijna 20 jaar ontbindt Hamas het bestuur in de Gazastrook. Dit maakt de komst van een nieuw bestuur mogelijk, zoals staat in het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. Nu komt er het Palestijnse comité NCAG, dat door Amerika samengesteld is als overgangsbestuur om het gebied te herbouwen en besturen. De ontbinding is een grote stap voor Hamas, dat sinds 2007 over de Gazastrook regeerde. In Teheran hebben miljoenen Iraniërs meegelopen met de begrafenisstoet van de opperste leider Ali Khamenei. Het gaat om de grootste opkomst tot nu toe in een week vol afscheidsrituelen. De kisten met Khamenei en 4 familieleden werden in een vrachtwagen door de stad gereden. De uitvaart duurt tot en met donderdag en veel Iraanse leiders hebben zich laten zien. Grote afwezige was Mojtaba Khamenei, zijn zoon en nieuwe Ayatollah. Sinds zijn benoeming is hij niet in het openbaar gezien. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Park.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
7: Kom binnen!
8: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
7: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
8: Rockmart in Kerkrade, zei je?
7: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
9: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
10: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
11: Ah!
10: Of zo?
11: Ik snap hier niks van.
10: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl.
1: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: beeld, muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
6: En papa durft er niet in.
5: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: Twee schutterijen uit de gemeente Voerendaal maken nog kans op de winst van het Oud-Limburg Schuttersfeest. Sint-Hubertus uit Ubachsberg en Sint-Sebastianus uit Voerendaal behoren tot de 23 schutterijen die nog in de race zijn om de NUM. Ook Sint-Lambertus uit Oorsbeek, gemeente Beekdalen, plaatsen zich voor de beslissende schietwedstrijd. Van de 131 deelnemende schutterijen uit Nederlands en Belgisch Limburg zijn er inmiddels 104 uitgeschakeld. De finale wordt komende zaterdag in Melick geschoten. De winnaar mag in 2027 het volgende Oud-Limburg Schuttersfeest organiseren. Heerlen blijft zich ontwikkelen van voormalige mijnstad tot stad van cultuur, evenementen en innovatie. Die boodschap klonk tijdens Park City Live in gesprekken met bezoekers, ondernemers en bestuurders. Volgens festivaldirecteur Hans-Paul Nieskens draait de toekomst van Heerlen niet alleen om nieuwe gebouwen, maar vooral om wat mensen samen creëren. Wethouder Theo de Groot noemt onder meer het Maankwartier een belangrijk keerpunt in de ontwikkeling van de stad. Ook de Brightlands Smart Services Campus draagt volgens de betrokkenen bij aan de groei van Heerlen als kennis- en innovatiestad. Initiatieven als Park City Live laten volgens hen zien dat Heerlen een nieuw hoofdstuk heeft geopend. Stichting Cult Bier Heerlen viert komende zondag het 15-jarig bestaan van haar bierfestival op de Morenhoek in Heerlen. Het evenement begon in 2011 als een lokaal initiatief en is uitgegroeid tot een vaste ontmoetingsplek voor liefhebbers van speciaal bier. De organisatie legt de nadruk op het proeven van regionale bieren en presenteert tijdens deze jubileumeditie opnieuw het speciaal voor Heerlen gebrouwen bier Zwart Goud als eerbetoon aan het meiverleden. Het festival duurt van 1 tot 8 uur 's middags. Naast bieren van Limburgse en Brabantse brouwerijen zijn er ook bijpassende streekgerechten verkrijgbaar. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag wordt het zomers warm met temperaturen van 28 tot 29 graden. Er staat een matige westenwind. Vanavond blijft het droog en ook de komende nacht is het helder met minima rond 17 graden. Dinsdag verandert er weinig. Veel zon, af en toe wat sluierbewolking en opnieuw zo'n 28 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor.
6: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
6: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Bij Taxi Centraal.

0: goede koffie overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen naar Zuid-Frankrijk om te helpen de natuurbranden te bestrijden in het kader van het Europese systeem voor bosbrandbestrijding. De toestellen komen vandaag nog aan vanuit Cyprus en Zweden en zullen de brandweer bij Perpignan gaan versterken. Ook in Portugal woeden flinke bosbranden. Dat land krijgt extra hulp van Spanje en Italië in de vorm van 45 voertuigen en 3 blusvliegtuigen. Ook is een onbekend aantal brandweerlieden uit 14 Europese landen preventief afgereisd naar risicogebieden. Koningsdag wordt door de koninklijke familie volgend jaar gevierd in Lelystad. En dat is extra bijzonder omdat koning Willem-Alexander dan 60 jaar wordt. Het is 20 jaar geleden dat de koninklijke familie de verjaardag van het staatshoofd in Flevoland vierde. In 2006 deed koningin Beatrix dat in Zeewolde en Almere. Na volgend jaar is er nog 1 provincie waar Willem-Alexander Koningsdag nog niet heeft gevierd en dat is Zeeland. Het escalerende geweld in Soedan wordt veroordeeld door de Mensenrechtenraad van de VN en die gaat mogelijke misstanden van de paramilitaire Rapid Support Forces onderzoeken. Groot-Brittannië heeft bij de Raad een melding gedaan van wreedheden bij de belegering van El Obeid. Volgens de Britse ambassadeur lijken die op oorlogsmisdaden en hij vindt dat deze zich niet mogen herhalen. Er wordt melding gemaakt van onder andere ontvoeringen, marteling en executies zonder proces. Winkelketen Wibra heeft het afgelopen jaar 63 nieuwe filialen geopend en zag de omzet met meer dan 25% stijgen tot 362 miljoen euro, een record. In totaal zijn er in ons land nu 360 winkels, in België 71 en 2 in Frankrijk. Topman Bas Duizend van Wibra zegt dat er de afgelopen jaren bewust geïnvesteerd is in het assortiment, de winkels en de organisatie. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
5: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
6: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
7: Dit is het begin van een nieuw uur.
0: Met Richard Reggers.

89 Degrees met Stevie Wonder tezamen. True to Your Heart. Met de voornaam Robert van Hemert tezamen Donnie. En moet dat nou? Oftewel ploppen de plop. En daarmee zijn we dus begonnen met de maandageditie van de middagshow. Bert W. Baksat. Tot dan 6 uur ben ik bij je. Goedemiddag.

Jason Derulo, samen met Snoop Dogg en Wiggle bij RTV Parkstad, waar we zometeen natuurlijk het tegeltje van de muur gaan halen. En dat gaat over geen ochtendmens zijn. Nou, ben jij wel een ochtendmens? Of juist niet? Gaat het een heel klein beetje over jou.

Dead Dance bij RTV Parkstad. Waar het tegeltje van de muur wordt afgehaald. En we even kijken wat op het tegeltje staat. Namelijk, ik ben geen ochtendmens. Ik ben een nachtmens met spijt. Jouw hit.

0: kusjes in de wangen die bijna altijd lag. Ilse de Lange en So Incredible. Zometeen ook Incredible, natuurlijk Jos. Hij weet wat er gebeurt in Parkstad. En ook het weer, dat hoor je zometeen. En meteen daarna de 20 minuten hits non-stop en breuzeltje vrij. Maar daarin de Swedish House Mafia, ook de Sugar Babes en Jess Tay, maar ook Jennifer Lopez. If You Had My Love, zometeen.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik had een pulke niet gezien. Maar dat sind die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik juist een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
0: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: Twee schutterijen uit de gemeente Voerendaal maken nog kans op de winst van het Oud-Limburg Schuttersfeest. Sint-Hubertus uit Ubachsberg en Sint-Sebastianus uit Voerendaal behoren tot de 23 schutterijen die nog in de race zijn om de NUM. Ook Sint-Lambertus uit Oorsbeek, gemeente Beekdalen, plaatsen zich voor de beslissende schietwedstrijd. Van de 131 deelnemende schutterijen uit Nederlands en Belgisch Limburg zijn er inmiddels 104 uitgeschakeld. De finale wordt komende zaterdag in Melick geschoten. De winnaar mag in 2027 het volgende Oud-Limburg Schuttersfeest organiseren. Heerlen blijft zich ontwikkelen van voormalige mijnstad tot stad van cultuur, evenementen en innovatie. Die boodschap klonk tijdens Park City Live in gesprekken met bezoekers, ondernemers en bestuurders. Volgens festivaldirecteur Hans-Paul Nieskens draait de toekomst van Heerlen niet alleen om nieuwe gebouwen, maar vooral om wat mensen samen creëren. Wethouder Theo de Groot noemt onder meer het Maankwartier een belangrijk keerpunt in de ontwikkeling van de stad. Ook de Brightlands Smart Services Campus draagt volgens de betrokkenen bij aan de groei van Heerlen als kennis- en innovatiestad. Initiatieven als Park City Live laten volgens hen zien dat Heerlen een nieuw hoofdstuk heeft geopend. Stichting Cult Bier Heerlen viert komende zondag het 15-jarig bestaan van haar bierfestival op de Morenhoek in Heerlen. Het evenement begon in 2011 als een lokaal initiatief en is uitgegroeid tot een vaste ontmoetingsplek voor liefhebbers van speciaal bier. De organisatie legt de nadruk op het proeven van regionale bieren en presenteert tijdens deze jubileumeditie opnieuw het speciaal voor Heerlen gebrouwen bier Zwart Goud als eerbetoon aan het meiverleden. Het festival duurt van 1 tot 8 uur 's middags. Naast bieren van Limburgse en Brabantse brouwerijen zijn er ook bijpassende streekgerechten verkrijgbaar. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag wordt het zomers warm met temperaturen van 28 tot 29 graden. Er staat een matige westenwind. Vanavond blijft het droog en ook de komende nacht is het helder met minima rond 17 graden. Dinsdag verandert er weinig. Veel zon, af en toe wat sluierbewolking en opnieuw zo'n 28 graden.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Op het einde van de 20 minuten hit non-stop en breudeltje vrij. De Swedish House Mafia en Save the World. Met daarvoor nog de Sugar Babes, ook Jess T en Jennifer Lopez. Oftewel, dat waren het in de 20 minuten hits non-stop en breudeltje vrij. We gaan even kijken naar de feitjes. Wat gebeurt op deze maandag 6 juli, maar dan in het jaar 2023 in Heerlen.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag 6 juli in het jaar 2023. In Heerlen rukte politie en ambulance uit voor een ongeval met letsel op de beitel. De melding kwam in de middag binnen. Hulpdiensten hebben het slachtoffer ter plaatse weten te behandelen.

Simple Minds. Even lekker meebleren. Lekker met de radio, de Simple Minds. And don't you forget about me. Vrienden, zometeen komt deel 2 eraan. Natuurlijk van de middagshow. En dat betekent Madonna op de radio. Mok Sommelier komt eraan zometeen na 5 uur. Maar eerst nog even Shakira en Zoo. Tot zometeen voor deel 2.

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Oekraïne heeft de olieraffinaderij in het Russische Omsk aangevallen en daarbij zou brand zijn uitgebroken. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens en de raffinaderij is de grootste van Rusland. Eerder vandaag maakte Kiev al bekend schade te hebben toegebracht aan een raffinaderij in Jaroslav. Ook dat is een grote raffinaderij. Door de Oekraïnse aanvallen is er een groot brandstoftekort in Rusland. Eerst in de regio's, maar ook in Moskou zijn tekorten aan de pomp. Minister Van Essen van Natuur wil de weidevogel grutto behoeden voor uitsterven door in 7 provincies 35 gebieden van in totaal 35.000 hectare optimaal voor het dier in te richten. Meer dan 80% van de populatie in Noordwest-Europa van de grutto leeft in Nederland, maar het aantal is de afgelopen decennia flink afgenomen. De overheid en provincies hebben vandaag hun handtekeningen onder de plannen gezet. In Friesland komen 18 van de 35 leefgebieden. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen naar Zuid-Frankrijk om te helpen de natuurbranden te bestrijden in het kader van het Europese systeem voor bosbrandbestrijding. De toestellen komen vandaag nog aan vanuit Cyprus en Zweden en zullen de brandweer bij Perpignan gaan versterken. Ook in Portugal woeden flinke bosbranden. Dat land krijgt extra hulp van Spanje en Italië in de vorm van 45 voertuigen en 3 blusvliegtuigen. Koningsdag wordt door de koninklijke familie volgend jaar gevierd in Lelystad. En dat is extra bijzonder omdat koning Willem-Alexander dan 60 jaar wordt. Het is 20 jaar geleden dat de koninklijke familie de verjaardag van het staatshoofd in Flevoland vierde. In 2006 deed koningin Beatrix dat in Zeewolde en Almere. Na volgend jaar is er nog 1 provincie waar Willem-Alexander Koningsdag nog niet heeft gevierd en dat is Zeeland. En dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog en het waait nauwelijks. Alleen in het noordelijk kustgebied staat een vrij krachtige westenwind. In de nacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Morgen zonnig en bijna overal droog en dan wordt het 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
9: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
10: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
11: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
12: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
13: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
14: Komt het oog wel ook wat.
13: Audiofrenzy.nl.
15: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
13: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
16: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mindy Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
15: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
18: Dit is het begin van een nieuw uur.
19: Met Richard Gregor.

Madonna en Pharrell Williams en Give It To Me. En die Madonna, daar hadden we een tijdje niks van gehoord. Maar ja, ze komt met nieuwe muziek. En mogelijk zit er ook wat hitjes tussen. Dus dan kun je ze ook wel horen hier bij RTV Parkstad.

Even lekker dansen op de Sound van Velus. Maar dan met de stem van Bebe Rexha erbij. The New Religion. Zometeen het tegeltje komt weer van de muur. Nou, is al het vorige uur van de muur afgehaald. Het gaat over een ochtendmens. Zometeen weer informatie. Maar eerst een vlak af Seagulls. En the more you live, the more you love.

Of Flock of Seagulls, The More You Live, The More You Love. Bij Parkstad, waar het tegeltje van de muur is gehaald. En je bent wel of geen ochtendmens? Nou, daar komt-ie. Ik ben geen ochtendmens. Ik ben een nachtmens.

0: to meet you bij Parkstad. Waar zometeen Josk er is met het nieuws uit Parkstad. En natuurlijk het weer. En meteen erachteraan. De welbekende 20 minuten hit non-stop en breuzeltje vrij. En dat betekent Michael Jackson, Alex Warren, Malk Metro Booming. Zometeen met Creeping.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
4: Yeah.
3: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad en schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
2: Bij Taxi Centrale Beer.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Twee schutterijen uit de gemeente Voerendaal maken nog kans op de winst van het Oud-Limburg Schuttersfeest. Sint-Hubertus uit Ubachsberg en Sint-Sebastianus uit Voerendaal behoren tot de 23 schutterijen die nog in de race zijn om de NUM. Ook Sint-Lambertus uit Oorsbeek, gemeente Beekdalen, plaatsen zich voor de beslissende schietwedstrijd. Van de 131 deelnemende schutterijen uit Nederlands en Belgisch Limburg zijn er inmiddels 104 uitgeschakeld. De finale wordt komende zaterdag in Melick geschoten. De winnaar mag in 2027 het volgende Oud-Limburg Schuttersfeest organiseren. Heerlen blijft zich ontwikkelen van voormalige mijnstad tot stad van cultuur, evenementen en innovatie. Die boodschap klonk tijdens Park City Live in gesprekken met bezoekers, ondernemers en bestuurders. Volgens festivaldirecteur Hans-Paul Nieskens draait de toekomst van Heerlen niet alleen om nieuwe gebouwen, maar vooral om wat mensen samen creëren. Wethouder Theo de Groot noemt onder meer het Maankwartier een belangrijk keerpunt in de ontwikkeling van de stad. Ook de Brightlands Smart Services Campus draagt volgens de betrokkenen bij aan de groei van Heerlen als kennis- en innovatiestad. Initiatieven als Park City Live laten volgens hen zien dat Heerlen een nieuw hoofdstuk heeft geopend. Stichting Cult Bier Heerlen viert komende zondag het 15-jarig bestaan van haar bierfestival op de Morenhoek in Heerlen. Het evenement begon in 2011 als een lokaal initiatief en is uitgegroeid tot een vaste ontmoetingsplek voor liefhebbers van speciaal bier. De organisatie legt de nadruk op het proeven van regionale bieren en presenteert tijdens deze jubileumeditie opnieuw het speciaal voor Heerlen gebrouwen bier Zwart Goud als eerbetoon aan het mijnverleden. Het festival duurt van 1 tot 8 uur 's middags. Naast bieren van Limburgse en Brabantse brouwerijen zijn er ook bijpassende streekgerechten verkrijgbaar. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag wordt het zomers warm met temperaturen van 28 tot 29 graden. Er staat een matige westenwind. Vanavond blijft het droog en ook de komende nacht is het helder met minima rond 17 graden. Dinsdag verandert er weinig. Veel zon, af en toe wat sluierbewolking en opnieuw zo'n 28 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Stevensband, hij treedt nog steeds op. En misschien zingt hij ook deze plaat. Ik meen het, hoorde je op het einde van de 20 minuten hit non-stop en breuzeltje vrij. Met Michael Jackson, Alex Warren en Metro Booming. Oftewel, dat waren dit in de 20 minuten hit non-stop en breuzeltje vrij. Wat gebeurt op deze maandag 6 juli, maar dan een tijdje geleden? Het jaar 2023 in Heerlen.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag op 6 juli in het jaar 2023. In Heerlen rukte politie een ambulance uit voor een ongeval met letsel op de beitel. De melding kwam in de middag binnen. Hulpdiensten hebben het slachtoffer ter plaatse behandeld en het verkeer werd heel even stilgelegd.

En zij kwam binnen zonder te kloppen. De dijk. En wat zagen ze toen? Nou, laten we het daar maar niet over hebben. Vrienden, het einde van de middagshow is nabij. Maar je weet het, morgen tussen 4 en 6 is er weer een splinternieuwe middagshow. Bis morgen. Diawa.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: het RTV Parkstad.
1: Krummeltje, krummeltje, wist je het al?
2: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
3: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Er komen 10 gemeenten onder verscherpt toezicht omdat ze te weinig asielopvang regelen. Asielminister Van den Brink grijpt nu in omdat de gemeenten zich volgens hem niet aan de spreidingswet houden. Hij wil dat ze nu afspraken maken over de komst van een asielzoekerscentrum. Anders kan het kabinet uiteindelijk zelf opvanglocaties aanwijzen in die gemeenten. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, het Limburgse Bergen, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Het Amerikaanse techbedrijf Microsoft schrapt wereldwijd 6400 banen. De grootste klap valt bij gamingdivisie Xbox, waar in totaal 3200 banen verdwijnen. De helft van het totaal aantal te schrappen jobs. Volgens Microsoft groeit die tak minder hard dan verwacht. Het bedrijf zegt dat uitgebreide reorganisatie nodig is om zich aan te passen aan de snelle veranderingen in de technologiesector. Vandaag worden er per direct 4800 banen geschrapt. Dat is 2,1% van het totale personeelsbestand van Microsoft. Oekraïne heeft de olieraffinaderij in het Russische Omsk aangevallen en daarbij zou ook brand zijn uitgebroken. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens en de raffinaderij is de grootste van Rusland. Eerder vandaag maakte Kiev al bekend schade te hebben toegebracht aan een raffinaderij in Jaroslav. Ook dat is een grote raffinaderij. Door de Oekraïnse aanvallen is er een groot brandstoftekort in Rusland. Eerst in de regio's, maar ook in Moskou zijn nu tekorten aan de pomp. En de stroomstoring bij zo'n 18.000 klanten in de regio Tilburg van gisteren werd veroorzaakt door een foutieve meting. Netbeheerder Enexis dacht dat het stroomnet overbelast dreigde te raken en schakelde daarom uit voorzorg een deel van het netwerk uit. Later bleek dat een defecte meter een veel te hoge belasting had doorgegeven na werkzaamheden aan het betreffende middenspanningstation. Na ruim een half uur hadden alle getroffen huishoudens en bedrijven in de regio Tilburg weer elektriciteit. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad, Milano van Beek.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor.
0: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
0: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
5: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
6: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
7: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
8: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
7: Nee, je hebt niet goed gekeken.
8: Ik had al lang de schade Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
7: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
8: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
9: Kom binnen.
10: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
11: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
10: Rockmart in Kerkrade, zei je?
11: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
12: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.

0: zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren? Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: Staatssecretaris Silvio Erkens heeft vandaag Gaia Zoo in Kerkrade bezocht om zich te laten informeren over het welzijn van de hoogbejaarde giraf Eura. Hij deed dat samen met Tweede Kamerlid Dion Graus. Aanleiding waren de zorgen die Graus eerder in de Tweede Kamer uitte over de 24-jarige giraf. Volgens Gaia Zoo is er echter nooit sprake geweest van plannen om Eura te laten inslapen. De dierentuin benadrukt dat haar gezondheid regelmatig wordt gecontroleerd en dat ze, zolang haar conditie goed blijft, in de kudde op de savanne kan blijven. Eura behoort met haar leeftijd tot de oudste giraffen in Europese dierentuinen. Joey Sleger speelt komend seizoen niet voor Roda JC. De Kerkraadse club heeft de proefperiode van de 31-jarige aanvaller beëindigd. Slegers was 2 weken op proef en maakte indruk door 3 keer te scoren in de oefenwedstrijd tegen Chevremont. Ook speelde hij mee tegen Vitesse. Toch ziet Roda JC af van een contract. Volgens meerdere media speelt het beschikbare spelersbudget daarbij een rol. Roda JC is inmiddels met 28 spelers afgereisd naar het trainingskamp in Delden. Vrijdag oefenen de Kerkradenaren tegen promovendus Cambuur Leeuwarden. De populaire Beekdalenroute is uitgebreid met een nieuwe Westlust van 36 kilometer. De fietsroute werd officieel geopend in Amsterdam door burgemeester Geurts, samen met vertegenwoordigers uit Gangelt, Visit Zuid-Limburg en zorgcentrum Elvira Leontine. De nieuwe lus voert fietsers onder meer langs Oorsbeek, Merkelbeek, Bingelrade, Jaarbeek, Doenrade, Put, Zwijkhuizen en het Groevenpark Silt. Ook is de Noordlus uitgebreid met een grensoverschrijdend traject door het Duitse Gangelt. Gratis routekaarten en GPX-bestanden zijn verkrijgbaar via beekdalenroute.nl en de vestigingen van Visit Zuid-Limburg. Daarmee is de route een aantrekkelijke bestemming voor zowel toeristen als recreatieve fietsers uit Parkstad. De eerste editie van Heuvels en Helden in Valkenburg heeft bijna €43.000 opgeleverd voor kankeronderzoek in Limburg. Het sportevenement is de opvolger van 5-for-5 en bracht zaterdag zo'n 250 deelnemers in beweging. Ze wandelden, fietsten, gravelden of liepen hard door het heuvelland. Onderweg was er bij Château Sint-Gerlach een moment van bezinning voor iedereen die met kanker te maken heeft of heeft gehad. De dag werd feestelijk afgesloten bij het Shimano Experience Center. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond blijft het droog en ook de komende nacht is het helder met minima rond 17 graden. Dinsdag verandert er weinig. Veel zon, af en toe wat sluierbewolking en opnieuw zo'n 28 graden. Later in de week loopt de temperatuur verder op. Vanaf donderdag wordt het tropisch warm met maxima tussen 31 en 34 graden. De regio zou daarmee wel eens kunnen afstevenen op een nieuwe hittegolf.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Want het oog wil ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
7: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
8: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
9: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Nederlandse coronavaccinatie kwam traag op gang doordat er geen alternatief plan klaar lag. Dat bleek vandaag tijdens de parlementaire enquête over de coronacrisis. Volgens oud-RIVM-directeur Van Delden zette Nederland te lang in op vaccineren via huisartsen en op het AstraZeneca-vaccin. Daardoor werd pas later overgeschakeld op grootschalige priklocaties van de GGD. Oud-topambtenaar Sonnema zei liever de coronamaatregelen nog langer te willen vasthouden vanwege de Delta-variant. De Duitse regering heeft de begroting voor volgend jaar goedgekeurd met fors hogere uitgaven aan defensie. Berlijn wil 110 miljard euro investeren in defensie, waarvan een deel bestemd is voor steun aan Oekraïne. De plannen gaan ook uit van nieuwe leningen en het inzetten van een deel van het klimaatfonds om begrotingstekorten op te vangen. De Duitse begroting stuit nu al op kritiek vanwege de oplopende staatsschuld en de verschuiving van klimaatgeld. In het najaar wordt erover gestemd. Er komen 10 gemeenten onder verscherpt toezicht omdat ze te weinig asielopvang regelen. Asielminister Van den Brink grijpt nu in omdat de gemeenten zich volgens hem niet aan de spreidingswet houden. Hij wil dat ze nu afspraken maken over de komst van een asielzoekerscentrum. Anders kan het kabinet uiteindelijk zelf opvanglocaties aanwijzen in die gemeenten. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, het Limburgse Bergen, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. En Reza Pahlavi noemt zijn gesprek dat hij had met Tweede Kamerleden positief. De komst van de zoon van de laatste sjah van Iran leidde vooraf tot veel discussie, omdat niet iedereen hem ziet als vertegenwoordiger van de Iraanse oppositie. Een deel van het overleg vond achter gesloten deuren plaats. Pahlavi pleitte na afloop voor herstel van het internet in Iran, zodat de oppositie zich beter kan organiseren in het verzet tegen de machthebbers. Verder beantwoordde hij nauwelijks vragen van journalisten. Het weer helder en droog, met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog, met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad, Milano van Beek.
11: Krammeltje, krammeltje in mijn hand.
6: Wie bakt het lekkerst van een slimmer slang?
11: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
12: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek...

0: Krammetje, zet je de wekker?
1: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.

0: Park. De Pirate Splash.
1: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
2: Mama, wanneer gaan wij naar Mondeverde?
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Staatssecretaris Silvio Erkens heeft vandaag Gaia Zoo in Kerkrade bezocht om zich te laten informeren over het welzijn van de hoogbejaarde giraf Eura. Hij deed dat samen met Tweede Kamerlid Dion Graus. Aanleiding waren de zorgen die Graus eerder in de Tweede Kamer uitte over de 24-jarige giraf. Volgens Gaia Zoo is er echter nooit sprake geweest van plannen om Eura te laten inslapen. De dierentuin benadrukt dat haar gezondheid regelmatig wordt gecontroleerd en dat ze, zolang haar conditie goed blijft, in de kudde op de savanne kan blijven. Eura behoort met haar leeftijd tot de oudste giraffen in Europese dierentuinen. Joey Sleger speelt komend seizoen niet voor Roda JC. De Kerkraadse club heeft de proefperiode van de 31-jarige aanvaller beëindigd. Slegers was 2 weken op proef en maakte indruk door 3 keer te scoren in de oefenwedstrijd tegen Chevremont. Ook speelde hij mee tegen Vitesse. Toch ziet Roda JC af van een contract. Volgens meerdere media speelt het beschikbare spelersbudget daarbij een rol. Roda JC is inmiddels met 28 spelers afgereisd naar het trainingskamp in Delden. Vrijdag oefenen de Kerkradenaren tegen promovendus Cambuur Leeuwarden. De populaire Beekdalenroute is uitgebreid met een nieuwe Westlust van 36 kilometer. De fietsroute werd officieel geopend in Amsterraden door burgemeester Geurts, samen met vertegenwoordigers uit Gangelt, Visit Zuid-Limburg en zorgcentrum Elvira Leontine. De nieuwe lus voert fietsers onder meer langs Oorsbeek, Merkelbeek, Bingelrade, Jaarbeek, Doenrade, Put, Zwijkhuizen en het Groevenpark Silt. Ook is de Noordlus uitgebreid met een grensoverschrijdend traject door het Duitse Gangelt. Gratis routekaarten en GPX-bestanden zijn verkrijgbaar via beekdalenroute.nl en de vestigingen van Visit Zuid-Limburg. Daarmee is de route een aantrekkelijke bestemming voor zowel toeristen als recreatieve fietsers uit Parkstad. De eerste editie van Heuvels en Helden in Valkenburg heeft bijna €43.000 opgeleverd voor kankeronderzoek in Limburg. Het sportevenement is de opvolger van 545 en bracht zaterdag zo'n 250 deelnemers in beweging. Ze wandelden, fietsten, gravelden of liepen hard door het heuvelland. Onderweg was er bij Château Sint-Gerlach een moment van bezinning voor iedereen die met kanker te maken heeft of heeft gehad. De dag werd feestelijk afgesloten bij het Shimano Experience Center. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond blijft het droog en ook de komende nacht is het helder met minima rond 17 graden. Dinsdag verandert er weinig. Veel zon, af en toe wat sluierbewolking en opnieuw zo'n 28 graden. Later in de week loopt de temperatuur verder op. Vanaf donderdag wordt het tropisch warm met maxima tussen 31 en 34 graden. De regio zou daarmee wel eens kunnen afstevenen op een nieuwe hittegolf.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Kom binnen.
2: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie heeft 5 mensen aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man in Tiel. Speciale eenheden vielen gistermiddag een woning binnen en bevrijden het slachtoffer. 4 verdachten werden daar ook direct opgepakt. Een 5e verdachte werd later een paar honderd meter verderop aangehouden. Het zijn een 41-jarige man met onbekende woonplaats, een 43-jarige man uit Beekbergen, een man van 25 uit Ochten en 2 mannen van 31 en 41 uit Tiel. De politie onderzoekt de gijzelingzaak. De Nederlandse coronavaccinatie kwam traag op gang doordat er geen alternatief plan klaar lag. Dat bleek vandaag tijdens de parlementaire enquête over de coronacrisis. Volgens oud-RIVM-directeur Van Delden zette Nederland te lang in op vaccineren via huisartsen en op het AstraZeneca-vaccin. Daardoor werd pas later overgeschakeld op grootschalige priklocaties van de GGD. Oud-topambtenaar Sonnema zei liever de coronamaatregelen nog langer te willen vasthouden vanwege de Delta-variant. De Duitse regering heeft de begroting voor volgend jaar goedgekeurd met fors hogere uitgaven aan defensie. Berlijn wil 110 miljard euro investeren in defensie, waarvan een deel bestemd is voor steun aan Oekraïne. De plannen gaan ook uit van nieuwe leningen en het inzetten van een deel van het klimaatfonds om begrotingstekorten op te vangen. De Duitse begroting stuit nu al op kritiek vanwege de oplopende staatsschuld en de verschuiving van klimaatgeld. In het najaar wordt erover gestemd. En NAVO-topman Rutte heeft aan de vooravond van de NAVO-top in Ankara gezegd dat de defensieindustrie de snelle stijging van de uitgaven voorlopig niet kan bijbenen. Volgens Rutte investeren Europese NAVO-landen en Canada al zoveel extra in defensie dat de industrie nu zijn maximale productiecapaciteit heeft bereikt. Ook het werven van extra militairen kost volgens hem tijd. Canada en de Europese NAVO-landen staken vorig en dit jaar 250 miljard euro extra in hun verdediging, zei Rutte. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaarttunnel. Kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
8: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
9: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
9: Audiofrenzy.nl.
8: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulstedichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
9: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

15 voor half 9 geweest. Straks Justin Bieber, Daisies. En ook Vanessa Carlton hoor je straks. 1000 miles, dit is it, Wham!

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De politie heeft 5 mensen aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man in Tiel. Speciale eenheden vielen gistermiddag een woning binnen en bevrijden het slachtoffer. De Nederlandse coronavaccinatie kwam traag op gang doordat er geen alternatief plan klaar lag. Dat bleek vandaag tijdens de parlementaire enquête over de coronacrisis. De Duitse regering heeft de begroting voor volgend jaar goedgekeurd met fors hogere uitgaven aan defensie. Berlijn wil 110 miljard euro investeren in defensie, waarvan een deel bestemd is voor steun aan Oekraïne. En NAVO-topman Rutte heeft aan de vooravond van de NAVO-top in Ankara gezegd dat de defensieindustrie de snelle stijging van de uitgaven voorlopig niet kan bijbenen. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Jouw.

Wat een heerlijke plaat, hè? Prachtig. Careless Whisper, George Michael. Op Echte V Park staat 8:45 in de avond. Maandagavond, het is 6 juli. Volg je het voetbal een beetje? Ja, er is weer een hoop gedoe, hè, omtrent Trump en die Infantino van de FIFA. Ja, die hebben een Amerikaan gewoon vrijstelling gegeven voor een rode kaart. Ja, want Trump vindt dat iedereen moet kunnen voetballen. Het wordt echt steeds gekker. En iedereen accepteert het, maar het kan allemaal wel ook gewoon. Het is echt niet normaal, maar goed. Hey, welkom bij de Pre-Late Night Radio Show 8:30. And just turn the light.

Holmby. En dat deed hij samen met Rick Rock. It wasn't me. Straks na 9 uur zijn we terug met Eros en Tina. Dat is ook leuk. Costa della Vita komt eraan. Zometeen TLC, No Scrubs. Dit is Sol Mieux, Dark Beat.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
5: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
7: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
8: En papa durft er niet in.
7: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
9: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Franse president Macron is aangekomen in Syrië voor een tweedaags staatsbezoek. Hij is de eerste regeringsleider uit de Europese Unie die het land bezoekt sinds de val van president Al-Assad eind vorig jaar. Macron wil zich inzetten voor een vrij en pluriform Syrië dat alle bevolkingsgroepen respecteert. Zijn bezoek moet ook bijdragen aan het herstel van de internationale betrekkingen met Syrië. De laatste Franse president die het land bezocht was in 2009 Sarkozy. 2 jaar later brak er in Syrië een burgeroorlog uit. Klaus Schwab, de oprichter van het World Economic Forum, heeft in het Zwitserse Genève aangifte gedaan nadat in zijn werkkamer thuis een afluisterapparaat is gevonden. Het werd ontdekt tijdens een veiligheidscontrole in zijn woning, vlakbij de locatie van het World Economic Forum in Genève. Volgens zijn woordvoerder kan het al jaren in de kamer hebben gezeten en daarom is er nu een onderzoek gestart. Schwab kwam zelf eerder al in opspraak en stapte vorig jaar op bij het forum na beschuldigingen van wangedrag. De politie heeft 5 mensen aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man in Tiel. Speciale eenheden vielen gistermiddag een woning binnen en bevrijden het slachtoffer. 4 verdachten werden daar ook direct opgepakt. Een 5e verdachte werd later een paar honderd meter verderop aangehouden. Het zijn een 41-jarige man met onbekende woonplaats, een 43-jarige man uit Beekbergen, een man van 25 uit Ochten en 2 mannen van 31 en 41 uit Tiel. De politie onderzoekt de gijzelingzaak. En NAVO-topman Rutte heeft aan de vooravond van de NAVO-top in Ankara gezegd dat de defensieindustrie de snelle stijging van de uitgaven voorlopig niet kan bijbenen. Volgens Rutte investeren Europese NAVO-landen en Canada al zoveel extra in defensie dat de industrie nu zijn maximale productiecapaciteit heeft bereikt. Ook het werven van extra militairen kost volgens hem tijd. Canada en de Europese NAVO-landen staken vorig en dit jaar 250 miljard euro extra in hun verdediging, zei Rutte. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
11: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
12: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
13: Hallo. Heb ik uw aandacht? Zie je wel? De juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Yeah.

54 Ultra Talk to You. Op RTV Parks dat tijdens de pre-late night radio show 10 over 9 geweest. Welkom bij deel 2 van dit radiofeuilleton. Tot 10 uur straks onderweg. Simply Red, ook Tom Walker komt eraan. Leave a light on. En dit is Amy McDonald's en Mr. Rock'n'Roll.

Only Love op echte VFX. Dat Simply Red tijdens de lekkerste muziek. De lekkerste muziekmix, hè, de pre-late night radio show, moet ik zeggen, hier op Echte V-Park zat. Met straks Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours, en dit is Marshmallow en Jelly Roll. Holy Water op de radio.

Sex, Cheat Codes en Crisscross Amsterdam. Exact 9:30 op de radio die door het leven gaat als echte V-park zat. David Guetta en Elvaville hoor je straks naar Elton John. I guess that's

bijna 10 uur straks. Heel veel plezier met de lekkerste muziek na 10 uur hier op Den Radio. Morgen om 12 uur een nieuwe lunchshow. Broodje Mouw, de laatste deze week. Voor een, welverdiende vakantie toch wel. Jazeker, een beetje lekker klutselen in de tuin, allemaal toestanden. Heerlijk, we hebben er zin in. Komt helemaal goed. Fijne maandagavond, Lola Young op de valreep. Messi.

0: en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter op.

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Kom binnen.
4: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Echockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
3: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In Rotterdam is een man door de politie neergeschoten toen bleek dat hij een vuurwapen bij zich had. Agenten kwamen in actie na een melding en losten eerst een waarschuwingsschot. Maar toen de man wegrende en niet reageerde op aanwijzingen, werd er gericht geschoten. De man is daarop gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een aangetroffen vuurwapen is in beslag genomen voor verder onderzoek. Zoals gebruikelijk is wanneer politieagenten schoten lossen, onderzoekt de Rijksrecherche het incident. De Turkse hoofdstad Ankara is zwaar beveiligd vanwege de NAVO-top van morgen en woensdag. Ruim 50.000 agenten zijn ingezet en alle belangrijke wegen zijn afgesloten. De Turkse autoriteiten hebben de afgelopen tijd honderden mensen opgepakt, onder wie demonstranten en critici, wat tot zorgen van mensenrechtenorganisaties leidt. Tegelijkertijd probeert Turkije zich op de top te profileren als belangrijke defensiepartner binnen de NAVO. Niet alleen als koper, maar ook als producent. De Franse president Macron is aangekomen in Syrië voor een tweedaags staatsbezoek. Hij is de eerste regeringsleider uit de Europese Unie die het land bezoekt sinds de val van president al-Assad eind vorig jaar. Macron wil zich inzetten voor een vrij en pluriform Syrië dat alle bevolkingsgroepen respecteert. Zijn bezoek moet ook bijdragen aan het herstel van de internationale betrekkingen met Syrië. De laatste Franse president die het land bezocht was in 2009 Sarkozy. Twee jaar later brak er in Syrië een burgeroorlog uit. En trouwen is dit jaar flink duurder geworden en vooral afhankelijk van de gemeente en de dag waarop je trouwt. Volgens cijfers van trouwsite The Perfect Wedding betaal je op zaterdag en zondag het meest, met zondag als duurste dag. Door de week is trouwen het goedkoopst, al zijn de prijzen ook daar flink gestegen. De verschillen tussen gemeenten zijn groot, van een paar honderd euro tot ruim 1000 euro voor een ceremonie. En soms is de buurgemeente stukken duurder of juist veel goedkoper. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad.
5: Marco Smeets.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
8: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulste dicht toes. Aan de Nuinhofstraat in Nuttenhof. Like ons op Facebook.
7: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
9: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
10: Komt het oog wel ook wat?
9: Audiofrenzy.nl.
11: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
9: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
12: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis.
10: zoals bij de Brunch Cruise.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Officieel zijn er 856 panden compleet verwoest. Hulpverleners zijn op zoek naar slachtoffers. In Rotterdam is een man door de politie neergeschoten toen bleek dat hij een vuurwapen bij zich had. Agenten kwamen in actie na een melding en losten eerst een waarschuwingsschot. Maar toen de man wegrende en niet reageerde op aanwijzingen, werd er gericht geschoten. De man is daarop gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een aangetroffen vuurwapen is in beslag genomen voor verder onderzoek. Zoals gebruikelijk is wanneer politieagenten schoten lossen, onderzoekt de Rijksrecherche het incident. De Turkse hoofdstad Ankara is zwaar beveiligd vanwege de NAVO-top van morgen en woensdag. Ruim 50.000 agenten zijn ingezet en alle belangrijke wegen zijn afgesloten. De Turkse autoriteiten hebben de afgelopen tijd honderden mensen opgepakt, onder wie demonstranten en critici, wat tot zorgen van mensenrechtenorganisaties leidt. Tegelijkertijd probeert Turkije zich op de top te profileren als belangrijke defensiepartner binnen de NAVO. Niet alleen als koper, maar ook als producent. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Mini Car Wash keeps you moving.
9: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
10: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
9: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
8: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
0: Stuur je appje naar

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
3: Ja.
2: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad en schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Park.

0: Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf